voor die dik, best koppen. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossen. Konjo, ze zegt maar adje tabo dan mi donjo. Weet jij bij de darbo, man dabo sonjo. Voel je waistline, ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime.